0: Jennings en haar leer. Meska voor Barbados, met Speedy Gonzales. Angel me Aventure E en Natten.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone.